Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Dit is Express, de radio van stad.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

In, oh my dear in, you made me feel alone.

0: I love you when you're under my skin.
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Hollemajoeren op Radio Express, waar ik je alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Express.
1: Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in Antwerpen.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In de Antwerpse haven wordt steeds meer ingezet op autonome technologie. Tijdens de tweede demodag werden onder meer zelfrijdende vrachtwagens, op afstand bestuurde schepen en robots voorgesteld. Volgens Rob Smeets van de Antwerpse haven kan die technologie helpen om het tekort aan vrachtwagenchauffeurs en kapiteins op te vangen. Het Antwerpse Museum De Rede heeft 41 werken van de Spaanse kunstenaar Francisco Goya geschonken aan het Daegu Art Museum in Zuid-Korea. Het gaat om prenten uit de reeks De Gruwelen van de Oorlog. Goya die maakte die tussen 1810 en 1815 naar aanleiding van de inval van de Napoleontische legers in Spanje. In de Antwerpse haven wordt een Belgische traditie gecombineerd met moderne technologie. Een stoofvleesburger van de Mechelse start-up Stoof 36 wordt er voortaan per drone geleverd. Het stoofvlees wordt 36 uur bereid en vervolgens vervoerd door het Antwerpse dronebedrijf ADLC, dat in de haven ook petrochemische stalen en andere goederen transporteert.

Een zeer fijne donderdag. Dit is Radio Express met het weerbericht. En vandaag begint het eerst droog en half bewolkt. In de loop van de dag neemt de bewolking echter toe. En vanaf het begin van de namiddag krijgen we regen en enkele buien. De maxima die liggen tussen 16 en 20 graden. Er waait een matige en soms vrij krachtige zuidwestenwind met rukwinden tot 55 km per uur. Morgen vrijdag wordt het wisselend bewolkt met kans op een bui, maar meestal droog in de namiddag.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De politie en het Antwerpse parket die zijn op zoek naar twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij een zware vechtpartij aan de Napoleonkaai. De feiten die gebeurden in de nacht van 5 op 6 september rond 1:15. Kort daarvoor was er ruzie ontstaan tussen het 34-jarige slachtoffer en twee onbekende mannen in Café de Tros. Even later kwam het op het terras van Bar du Port tot een gewelddadige confrontatie. De man die raakte zwaar gewond en verkeert nog altijd in levensgevaar. De politie die verspreidt nu een opsporingsbericht en vraagt wie de twee verdachten herkent. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel gevorderd tegen een 72-jarige tandarts uit Wilrijk. De helft van die straf zou met probatieuitstel zijn. De man die staat terecht voor het jarenlang aanranden en verkrachten van vrouwelijke patiënten. Ook slachtoffers die getuigden tijdens het proces. Een van de vragen die nog open blijft is wat er precies gebeurde tijdens de narcoses die de tandarts toediende. In de Antwerpse haven wordt steeds meer ingezet op autonome technologie. Tijdens de tweede demodag werden onder meer zelfrijdende vrachtwagens, op afstand bestuurde schepen en robots voorgesteld. Volgens Rob Smeets van de Antwerpse haven kan die technologie helpen om het tekort aan vrachtwagenchauffeurs en kapiteins op te vangen.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor je Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Tussen 11 en 20 september wordt het domein van Kasteel Boekenborg in Merksem omgetoverd tot één groot bal. Le Bal is een bijzondere openluchtvoorstelling van compagnie Lodewijk Louis en Schouwburg Noord, met theater, live muziek, zang en dans. Centraal staat het verhaal van Marieke, een vrouw die altijd voor anderen zorgt, maar daardoor zelf bijna onzichtbaar wordt. Bijzonder is dat de voorstelling gemaakt wordt met de Merksemse gemeenschap. Het voorbije jaar werkten zo'n 100 mensen uit Merksem en omgeving mee aan het project. Muziek, dans en acteerprestaties worden allemaal door buurtbewoners gebracht. Le Bal van 11 tot en met 20 september op het domein van Kasteel Boekenborg aan de Bredabaan in Merksem. Jongeren tussen 14 en 24 jaar die mee willen nadenken over de toekomst van Borgerhout kunnen op woensdag 23 september terecht op de Open Jeugdraad. Onder de slogan "Zet je mening niet op mute" wil het district jongeren een echte stem geven in het beleid. Thema's als sport, jeugdcultuur, veilig verkeer, fuiven, diversiteit, subsidies en speelruimte kunnen allemaal aan bod komen. Jongeren kunnen niet alleen advies geven aan de jeugddienst en de districtschepen voor jeugd, maar ook zelf voorstellen en ideeën lanceren. Alle Borgerhoutse jongeren tussen 14 en 24 zijn welkom. De jeugdraad vindt plaats op 23 september in het districtshuis aan het Moorkesplein in Borgerhout.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.
1: She's crazy like.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerpse Museum De Rede heeft 41 werken van de Spaanse kunstenaar Francisco Goya geschonken aan het Daegu Art Museum in Zuid-Korea. Het gaat om prenten uit de reeks De Gruwelen van de Oorlog. Goya die maakte die tussen 1810 en 1815 naar aanleiding van de inval van de Napoleontische legers in Spanje. In de Antwerpse haven wordt een Belgische traditie gecombineerd met moderne technologie. Een stoofvleesburger van de Mechelse start-up Stoof 36 wordt er voortaan per drone geleverd. Het stoofvlees wordt 36 uur bereid en vervolgens vervoerd door het Antwerpse dronebedrijf ADLC, dat in de haven ook petrochemische stalen en andere goederen transporteert. De politie en het Antwerpse parket die zijn op zoek naar twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij een zware vechtpartij aan de Napoleonkaai. De feiten die gebeurden in de nacht van 5 op 6 september rond 1:15. Kort daarvoor was er ruzie ontstaan tussen het 34-jarige slachtoffer en twee onbekende mannen in Café de Tros. Even later kwam het op het terras van Bar du Port tot een gewelddadige confrontatie. De man die raakte zwaar gewond en verkeert nog altijd in levensgevaar. De politie die verspreidt nu een opsporingsbericht en vraagt wie de twee verdachten herkent.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

Een zeer fijne donderdag. Dit is Radio Express met het weerbericht. En vandaag begint het eerst droog en half bewolkt. In de loop van de dag neemt de bewolking echter toe. En vanaf het begin van de namiddag krijgen we regen en enkele buien. De maxima die liggen tussen 16 en 20 graden. Er waait een matige en soms vrij krachtige zuidwestenwind met rukwinden tot 55 km per uur. Morgen vrijdag wordt het wisselend bewolkt met kans op een bui, maar meestal droog in de namiddag.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel gevorderd tegen een 72-jarige tandarts uit Wilrijk. De helft van die straf zou met probatieuitstel zijn. De man die staat terecht voor het jarenlang aanranden en verkrachten van vrouwelijke patiënten. Ook slachtoffers die getuigden tijdens het proces. Een van de vragen die nog open blijft is wat er precies gebeurde tijdens de narcoses die de tandarts toediende. In de Antwerpse haven wordt steeds meer ingezet op autonome technologie. Tijdens de tweede demodag werden onder meer zelfrijdende vrachtwagens, op afstand bestuurde schepen en robots voorgesteld. Volgens Rob Smeets van de Antwerpse haven kan die technologie helpen om het tekort aan vrachtwagenchauffeurs en kapiteins op te vangen. Het Antwerpse Museum De Rede heeft 41 werken van de Spaanse kunstenaar Francisco Goya geschonken aan het Daegu Art Museum in Zuid-Korea. Het gaat om prenten uit de reeks De Gruwelen van de Oorlog. Goya die maakte die tussen 1810 en 1815 naar aanleiding van de inval van de Napoleontische legers in Spanje.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brickplanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Tot en met 22 oktober kan je bij Nova op het Kiel gratis de expo Humans of Antwerp bezoeken. Voor deze nieuwe editie maakte regisseur Vincent Groos 9 videoportretten van senioren uit de wijk. Zij vertellen over hun leven, hun buurt en de veranderingen die ze door de jaren heen hebben meegemaakt. De tentoonstelling combineert fotografie, audio en video en wil vooral de mensen achter de verhalen zichtbaar maken. Tegelijk krijg je zo een bijzonder beeld van de geschiedenis en de diversiteit van het Kiel, verteld door de bewoners zelf. Humans of Antwerp is gratis te bekijken tot en met donderdag 22 oktober bij Nova aan de Schijfstraat 105 op het Kiel.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee van plan.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Lieve luisteraars van de Radio van de Stad, hier ben ik weer. Hè. We gaan terug samen op schok. En we gaan al eens beginnen in ons jeugdjaar. Want gisteren had ik eigenlijk een dagje verlof. En was ik op de meer aan het wandelen met mijn peitenkindje. En die werd 13 jaar. En mijn pa en oom, ik had het over de gsm. En dan zei hij tegen mij, ja, ik vind dat wel wat spaardig in school. Eigenlijk op de spelcode en zo gebeurt niet veel niet meer. Wat is er allemaal op onze gsm? En ik begin te vertellen, we hebben het allemaal geweten. Ik zeg, in onze tijd was er allemaal anders. Hij hield een bla bla bla. Ik zeg, maar ik moet eerlijk zijn. Ik zeg, stel dan verder, wat in onze tijd een gsm had gehad? Ik zeg, ja, we hadden waarschijnlijk juist hetzelfde gedaan als scholen. En dan gaat het natuurlijk over spelletjes. Ja, en de spelletjes dat die mannetjes spelen, is op hun gsm. En dan heb ik hem gisteren verteld over de spelletjes die wij vroeger speelden. En mannetjes, dat moet eerlijk zijn, dat was toch wel iets compleet anders. Hè? Want waar ik niet leverde, dat was naar een elektrieke winkel gaan. En nou zijn er allemaal grootketens, maar in een tijd hadden we nog een echte elektrieker. Die van ons was op de Mingdebroeders Rooi. En wat gingen we daar dan kopen? De witte bozen. De klakkenboys. En wat ik dan ook altijd zo tof ving, onze pa zei daar 12 tegen. Dan had hij daar op een toegse van die gekluide plakbaan stond, 12 zal ik maar zeggen. En dan kocht hij kluiden. Maar mij was dat meestal rood-wit, dat was heel simpel. Hè. En dan gingen we natuurlijk met een grote boys naar huis. En de stuurde snijden we dan maar kleine stukjes af. Die plakten we erop als mikkers of voor pijltjes uit te steken. Dan werd die klakkenboys helemaal verseerd. En dan waren we natuurlijk al klaar, waren die boys al. Maar dan... Wat moesten we dan nog hebben? Pijltjes natuurlijk. Hè? En wat waren nou de beste pijltjes? Dat hadden we allemaal geweten zeker. Welk boekje krijg je altijd voor niet? Nu niet grauw. En de paraclan, noem het maar op. Paraclan, ik weet het, maar in Antwerpen zeiden we de paraclan. En van die bladjes, van die boekjes, mochten we dan die pijltjes. En dan was het gegeten. Hè? Op elkaar, op alles en nog wat. Ik weet het. Er waren ook dingen die niet zo kusher waren, zullen we maar zeggen. Sommigen staken daar een spel van 0-10. Schouten daarmee op de duiven of op de vleegramen. Dat was wat anders. Maar dat was natuurlijk kattenkwaad. En over kattenkwaad gesproken, hè, daar gaan we ze beet mee aan spelletjes mee voert, naar een groot stukje muziek. MUZIEK

En kattenquote. Wat deed je maar nog geren? Ik heb dat geren gedaan. Hè? En ik zit er zeker gewoon ook. Belk een trek. Niet altijd plezant. Met dat gasmengs op twee zij zat. Hij stond onder een douche. Belk een trek. En dan gingen we lopen. Hè? Zo hard als dat we konden. We stonden niemand niet verder duim. Maar wij vonden dat plezant. Wat deden we natuurlijk nog? Bedot of verstoppertje spelen. Je moest tegen de muur gaan staan. Moest dan tellen tot 20 of tot 50 of tot 100. Naar gelang. En dan moesten we wagen gewoon verstoppen. Dat ging toen allemaal. Want er rijden nog niet zoveel auto's op straat. Het was nog niet levensgevaarlijk om de straat over te steken. Er waren nog geen steps. Af en toe kwam er wel eens een flauw aan. Maar we konden natuurlijk nog verstoppertje spelen. En niet alleen een verstoppertje. Ook tikkertje. Dat er een achter elkaar moest lopen en een woon roken, dan worden hem. En er bestond van alles. Want dat jongensjes waren, dan was dat tikkertje op de hoogen. En op de hoogen stond, dan mochten ze niet aanroken. Maar dat er maskers bij waren, dan was het tikkertje kus natuurlijk. Oh ja, plots van ze de hand roken, gaven ze niet eens een kusje. Dus dat was toch zo in die tijd. Maar wat ik ook heel plezant vond, was bijvoorbeeld een dummeke hoogen touwen. Alweer aan de aftanenlotsing. Je kent dat leek je wel. Kraan een stump of een nijp. Het is gezegd. En dan moest hij een houding aanpakken. En dan mocht je een waan of een tanden in laten zien. Want tijdens dat wel. Dan krijg je een stump of een nijp. En ik ga een nieuw zoek. Een oproep doen. Ik weet dat er nog een leken was. Olken, bolleke, rebesolleke. Maar schat de bolletjes. Ik weet een tekst niet meer. Dus als iemand een tekst weet. Meld hem daar op de radio. Hè? Die bezorgen me dat wel. Want ik zou hem heel graag willen kennen of weten. En dan deden we natuurlijk ook nog serieuze dingetjes. Want dat we een A-portefeuille hadden, staken we daar een nalendraad in. En wat zingt er van de Grand Bazaar voor winkeltjes te spelen? En dan staken we langs weg naar een auto. Die nalendraad lag onder die auto. Ga ik niet geloven wat ik er op buiten had erin staat wonen. Hoe dat die sprongen en deden voor die portefeuille te pakken. En waar trokken die natuurlijk iedere keer weg als ze naar je trokken. Nadeel was wel, soms worden die wel eens kwaad. En als ze ons konden pakken, krijgen we een shot en met hem zijn inkpot. Maar ze zijn heerlijk angstgeneratie. Waar de kapotte knieën, waar hadden een droop thuis, waar waren geen klaar jongen, je moet heerlijk zijn. Hè? Waar waren nog echte jongen, echte kinderen. Houd dat in mijn achterkop, geniet van die nostalgie. En tot de volgende keer, hè, chocolokes. Doedeloo!

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

jij ook mee met liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Een zeer fijne donderdag. Dit is Radio Express met het weerbericht. En vandaag begint het eerst droog en half bewolkt. In de loop van de dag neemt de bewolking echter toe. En vanaf het begin van de namiddag krijgen we regen en enkele buien. De maxima die liggen tussen 16 en 20 graden. Er waait een matige en soms vrij krachtige zuidwestenwind met rukwinden tot 55 km per uur. Morgen vrijdag wordt het wisselend bewolkt met kans op een bui, maar meestal droog in de namiddag.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In de Antwerpse haven wordt een Belgische traditie gecombineerd met moderne technologie. Een stoofvleesburger van de Mechelse start-up Stoof 36 wordt er voortaan per drone geleverd. Het stoofvlees wordt 36 uur bereid en vervolgens vervoerd door het Antwerpse dronebedrijf ADLC, dat in de haven ook petrochemische stalen en andere goederen transporteert. De politie en het Antwerpse parket die zijn op zoek naar twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij een zware vechtpartij aan de Napoleonkaai. De feiten die gebeurden in de nacht van 5 op 6 september rond 1:15. Kort daarvoor was er ruzie ontstaan tussen het 34-jarige slachtoffer en twee onbekende mannen in Café de Tros. Even later kwam het op het terras van Bar du Port tot een gewelddadige confrontatie. De man die raakte zwaar gewond en verkeert nog altijd in levensgevaar. De politie die verspreidt nu een opsporingsbericht en vraagt wie de twee verdachten herkent. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel gevorderd tegen een 72-jarige tandarts uit Wilrijk. De helft van die straf zou met probatieuitstel zijn. De man die staat terecht voor het jarenlang aanranden en verkrachten van vrouwelijke patiënten. Ook slachtoffers die getuigden tijdens het proces. Een van de vragen die nog open blijft is wat er precies gebeurde tijdens de narcoses die de tandarts toediende. Dit is Express.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LEDscreens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Ik ben Patrick van Oetsel, dialectgids uit Antwerpen en elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legenden. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen waar je een heel hard gaat van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Door het grote succes keert de komedie De Slagerij eind september terug naar Theater Elkerlik in Antwerpen. In dit stuk volgen we een Vlaamse slager die zijn vrouw bedriegt met een Hollandse slagerzangeres. Wanneer ze onverwacht opduikt, moet hij hals over kop een web van leugens spinnen om alles verborgen te houden. Maar al snel stapelen de misverstanden zich op en dreigt alles volledig uit de hand te lopen. Op het podium staat een sterke cast met Ivan Peknik, Dirk van Voren, Maarten Bosmans, Jan de Tavernier en Evelien van Damme. De Slagerij belooft een avond vol tempo, humor en absurde situaties. Te zien in Theater Elkerlik op 25, 26 en 27 september. Op 24, 25 en 26 september staat comedian Jan-Jaap van der Wal in de Arenberg Schouwburg met zijn nieuwe voorstelling Amor Fati. De titel betekent letterlijk liefde voor het lot en dat vat de show perfect samen. Van der Wal woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en kijkt met een scherpe, maar liefdevolle blik naar het land en zijn inwoners. In zijn eigen stijl combineert hij humor met maatschappijkritiek en persoonlijke verhalen. Of het nu gaat over politiek, cultuur of het dagelijkse leven, niets blijft gespaard. Na succesvolle shows en tv-optredens brengt hij nu zijn grootste voorstelling tot nu toe. Je kan Jan-Jaap van der Wal met Amor Fati zien op 24, 25 en 26 september in de Arenberg Schouwburg.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Een zeer fijne donderdag. Dit is Radio Express met het weerbericht. En vandaag begint het eerst droog en half bewolkt. In de loop van de dag neemt bewolking echter toe. En vanaf het begin van de namiddag krijgen we regen en enkele buien. De maxima die liggen tussen 16 en 20 graden. Er waait een matige en soms vrij krachtige zuidwestenwind met rukwinden tot 55 km per uur. Morgen vrijdag wordt het wisselend bewolkt met kans op een bui, maar meestal droog in de namiddag.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In de Antwerpse haven wordt steeds meer ingezet op autonome technologie. Tijdens de tweede demodag werden onder meer zelfrijdende vrachtwagens, op afstand bestuurde schepen en robots voorgesteld. Volgens Rob Smeets van de Antwerpse haven kan die technologie helpen om het tekort aan vrachtwagenchauffeurs en kapiteins op te vangen. Het Antwerpse Museum De Rede heeft 41 werken van de Spaanse kunstenaar Francisco Goya geschonken aan het Daegu Art Museum in Zuid-Korea. Het gaat om prenten uit de reeks De Gruwelen van de Oorlog. Goya die maakte die tussen 1810 en 1815 naar aanleiding van de inval van de Napoleontische legers in Spanje. In de Antwerpse haven wordt een Belgische traditie gecombineerd met moderne technologie. Een stoofvleesburger van de Mechelse start-up Stoof 36 wordt er voortaan per drone geleverd. Het stoofvlees wordt 36 uur bereid en vervolgens vervoerd door het Antwerpse dronebedrijf ADLC, dat in de haven ook petrochemische stalen en andere goederen transporteert.

0: Verhuis plannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag hoor ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen waar je alle een heel hard gaat van genieten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Van 9 oktober tot en met 1 november kan je in Theater Elkerlik naar de nieuwe komedie Het Zinkgat met Marleen Merks, Frans van der A en Peter van de Velde gaan kijken. Robert en Chantal zijn al jaren gelukkig getrouwd, al zorgt een grote put voor hun voordeur voor de nodige ergernis. Maar dan duikt plots Leon op, dat is de ex-man en grote liefde van Chantal. Hij zet hun rustige leventje helemaal op zijn kop. Uitvluchten, intriges, misverstanden en leugens stapelen zich op, terwijl ook het Zinkgat altijd maar groter wordt. Het Zinkgat, van 9 oktober tot 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: De hit Swing Your Daddy uit 1975 werd geschreven door Kenny Nolan en stond op het gelijknamige album Swing Your Daddy van Jim Gilstrap. Op You Are the Sunshine of My Life zong hij trouwens de eerste regels, gevolgd door Lenny Groves en daarna Wonder zelf. Die opvallende bijdrage leverde Gilstrap een contract op. Met Swing Your Daddy brak hij definitief door. Zijn producer Kenny Nolan had eerder al hits geschreven voor onder andere Donny Osmond en Frankie Valli. Hij scoorde in dezelfde periode ook met Lady Marmalade van LaBelle. Gilstrap bleef daarna actief als sessiezanger, onder meer voor Buzzcocks en zelfs op werk van Keith Moon. In Nederland bereikte Swing Your Daddy trouwens de eerste plaats in de top 40.

Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ik ben Patrick van Oetsel, dialectiet uit Antwerpen. En elke donderdag hoor ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legenden. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Van het begin van de 60s tot in 1976 waren Ike en Tina Turner een koppel. Tina, die haar achternaam leende van haar echtgenoot Ike, had een turbulente relatie. Zo werd ze vaak mishandeld door Ike en overleefde ze in 1968 een zelfmoordpoging. Toch ging het duo samen door tot 1976 en scoorde tal van hits. Vandaag hebben wij het over River Deep, Mountain High, geschreven door het koppel Ellie Greenwich en Jeff Berry, maar gearrangeerd en geproduced door Phil Spector. Zo werden drie aparte ideeën tot één song gekneed. De legendarische producer Spector bood Ike $20.000 in ruil voor de volledige controle over de productie. Ike ging akkoord en staat wel bij de song vermeld, maar heeft uiteindelijk niets bijgedragen. Het feit dat de single flopte in Amerika kwam Ike goed uit, zo kon hij opnieuw de leiding nemen. Van de flop in Amerika was Spector zo overstuur geraakt dat hij zelf zijn pensionering aankondigde en stopte met werken tot hij in 1970 de Beatles-plaat Let It Be zou produceren. Het nummer River Deep, Mountain High was speciaal geschreven voor Tina Turner. De song had een sterke vocalist nodig om er doorheen te komen. En hij wist dat Tina en haar vlammenwerperstem dat aankonden. Iets later zullen Marvin Gaye en Tammy Terrell een Motown-klassieker maken met dezelfde vibes, namelijk Ain't No Mountain High Enough. In Europa was River Deep, Mountain High wel een grote hit en mocht Tina als openingsact voor de Britse tournee van de Rolling Stones optreden. Terug nu naar 1966, met een liefde die dieper is dan welke rivier dan ook en hoger dan welke berg dan ook. Dit is Tina Turner.

0: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: Wessound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
3: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 17 september 1999. Grote plannen om de vaste collectie van het MUCA onder te brengen in een nieuw gebouw. Dat die waren er op 17 september 1999. Het nieuwe gebouw moest iets groot op palen worden aan de overkant van waar nu nog steeds het museum is. Dus knal op de kaaien. Er moest nog een architectuurwedstrijd worden uitgeschreven voor een plan, maar de kostprijs die werd toch al snel op een kleine 20 miljoen euro geraamd. Als alles goed ging, kon er in 2002 gestart worden met de bouw. Er was veel interesse, maar concreet kwam er niks van. Vandaag vind je over het MUCA aan de Schelde een prachtig wandelparcours. Dat is toch ook niet slecht. Woensdag 17 september 1930. Het Sint-Lieves College, opgericht in 1929, startte op 17 september 1930 met een volledig lager onderwijs en ook de eerste twee klassen van de humaniora. Het Sint-Lieves College werd in 1930 opgericht met de steun van Lieve Gevaert. De school fuseerde later met de handelsschool Merjan, die dateert van 1866, en het instituut Onze Lieve Vrouw aan de Amerika-Lij uit 1885. De school benadrukt een katholiek, Vlaams en sociaal opvoedingsproject. De middelbare school van het Sint-Lieves College maakt deel uit van de scholengemeenschap Lieve Gevaert. De school is nu gevestigd op twee campussen, één aan de Kasteelpleinstraat en een tweede aan de Amerika-Lij. Het Sint-Lieves College vind je aan de Kasteelpleinstraat in Antwerpen. De eerste gehomologeerde diploma's werden in juli 1935 uitgereikt.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Tijd dan voor het weerbericht hier bij Radio Express. En vandaag starten droog en half bewolkt, maar later wordt het zwaar bewolkt en gaat het regenen. Er zijn ook enkele buien. De temperaturen die halen 16 tot 20 graden. De zuidwestenwind die waait matig en soms vrij krachtig. Vanavond trekt dan de regen weg en komen er opklaringen. Morgen vrijdag krijgen we dan wisselend bewolkt weer met lokaal een buitje en temperaturen tot 19 à 20 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De politie en het Antwerpse parket die zijn op zoek naar twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij een zware vechtpartij aan de Napoleonkaai. De feiten die gebeurden in de nacht van 5 op 6 september rond 1:15. Kort daarvoor was er ruzie ontstaan tussen het 34-jarige slachtoffer en twee onbekende mannen in Café de Tros. Even later kwam het op het terras van Bar du Port tot een gewelddadige confrontatie. De man die raakte zwaar gewond en verkeert nog altijd in levensgevaar. De politie die verspreidt nu een opsporingsbericht en vraagt wie de twee verdachten herkent. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel gevorderd tegen een 72-jarige tandarts uit Wilrijk. De helft van die straf zou met probatieuitstel zijn. De man die staat terecht voor het jarenlang aanranden en verkrachten van vrouwelijke patiënten. Ook slachtoffers die getuigden tijdens het proces. Een van de vragen die nog open blijft is wat er precies gebeurde tijdens de narcoses die de tandarts toediende. In de Antwerpse haven wordt steeds meer ingezet op autonome technologie. Tijdens de tweede demodag werden onder meer zelfrijdende vrachtwagens, op afstand bestuurde schepen en robots voorgesteld. Volgens Rob Smeets van de Antwerpse haven kan die technologie helpen om het tekort aan vrachtwagenchauffeurs en kapiteins op te vangen.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Op zaterdag 10 oktober staat de stad Schouwburg helemaal in het teken van James Bond. The Music of Bond brengt de bekendste 007-muziek opnieuw tot leven. Van Goldfinger tot Skyfall. Door de jaren heen werden Bond-songs gezongen door grote namen als Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner, Duran Duran, Madonna, Adele en Billie Eilish. In deze originele Londense productie worden de bekende thema's gebracht door een groot orkest en de zogenaamde James Bond Girls. Verwacht een avond vol orkestrale muziek, glamour en natuurlijk heel veel herkenning. The Music of Bond op zaterdag 10 oktober in de Stad Schouwburg. Op vrijdag 16 oktober brengt Peter Douglas de muziek van Frank Sinatra naar de Stad Schouwburg in Antwerpen. Douglas wordt internationaal geroemd om zijn opvallende vocale gelijkenis met Sinatra en staat voor deze My Way Tour op het podium met big band Bosco. Samen brengen ze klassiekers als My Way, Strangers in the Night, Something Stupid, I've Got You Under My Skin en That's Life. Peter Douglas stond eerder met Bosco in 4 uitverkochte shows in de Ziggo Dome in Nederland en treedt al bijna 40 jaar op in binnen- en buitenland. Je ziet Peter Douglas en de big band Bosco op vrijdag 16 oktober in de Stad Schouwburg.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek en fijne Antwerpse weetjes. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van de stad. En

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Meloe Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Lieve luisteraars van de Radio van de Stad, hier ben ik weer. Hè. We gaan terug samen op schok. En we gaan al eens beginnen in ons jeugdjaar. Want gisteren had ik eigenlijk een dagje verlof. En was ik op de meer aan het wandelen met mijn peitenkindje. En die werd 13 jaar. En op mijn pa in een ogenblik had het over de GSM. En dan zei hij tegen mij, ja, ik vind dat wel wat spaardig in het show. Eigenlijk op de spelcode en zo gebeurt niet veel meer. Wat is er allemaal op onze GSM? En ik begin te vertellen, we hebben het allemaal geweten. Hè. Ik zeg, in onze tijd was er allemaal anders. Hè. Je hield een bla bla bla. Ik zeg, maar ik moet eerlijk zijn. Ik zeg, stel dan even verder, wat in onze tijd een GSM had gehad? Ik zeg, ja, we hadden waarschijnlijk juist hetzelfde gedaan gelijk als scholen. En dan gaat het natuurlijk over spelletjes. Ja, en de spelletjes dat die mannetjes spelen, is op hun gegeven.

gsm. En dan heb ik hem gisteren verteld over de spelletjes die hij vroeger speelde. En mannetjes, dat moet eerlijk zijn, dat was toch wel iets compleet anders. Hè? Want wat ik niet leverde, dat was naar een elektrieke winkel gaan. Hey, nou zijn er allemaal grootkijtjes, maar in een tijd nog een echte elektrieker. Die van ons was op de Mingdebroeders Rooi. En wat gingen we daar dan kopen? De witte bozen. De klakkenboos. En wat ik dan ook altijd zo tof ving, onze pa zei daar twaal tegen. Dan had hij daar op een toekse van die gekluide plakbaan stond. Twaal zal ik maar zeggen. En dan kocht de kluiden. Hè. Maar was dat meestal rood-wit, dat was heel simpel. Hè. En dan gingen we natuurlijk met een grote boos naar huis. En de stuiden snijden we dan maar kleine stukjes af. Die plakten we erop als mikkers of voor pijltjes uit te steken. Dan werd die klakkenboos helemaal verseerd. En dan waren we natuurlijk al klaar, waren die boos al. Maar dan, wat moesten we dan nog hebben? Pijltjes natuurlijk. Hè? En wat waren nou de beste pijltjes? Dat hadden we allemaal geweten zeker. Welk boekje krijg je altijd voor niet? Nu niet grauw. En de paraclan, noem het maar op. Paraclan, ik weet het, maar in Antwerpen zeiden we de paraclan. En van die bladjes, van die boekjes, mochten we dan die pijltjes. En dan was het gegeten. Hè? Op elkaar, op alles en nog wat. Ik weet het. Er waren ook dingen die niet zo kusher waren, zullen we maar zeggen. Sommigen staken daar een spel van 0-10. Hij schouten daarmee op de rooi of op de vleegramen. Dat was wat anders. Maar dat was natuurlijk kattenkwaad. En over kattenkwaad gesproken, hè, daar gaan we ze beet mee aan spelletjes mee voert, naar een groot stukje muziek.

Get a quote. Wat deed je maar nog geren? Ik heb dat geren gedaan, hè. En ik zei nu zeker gewoon ook, hè. Bel ik een trick. Niet altijd plezant, hè. Met dat gasmengs op het wijzij zat, hè. Voor stond een groene douche. Bel ik een trick. En dan gingen we lopen, hè. Zo hard als dat bekollen, hè. We stonden neemt niet verder duim, maar wij vonden dat plezant. Wat deden we natuurlijk nog? Bedot of verstopperke spelen, hè. Je moest tegen de muur gaan staan. Moest dan tellen tot 20 of tot 50 of tot 100, naar gelang. En dan moest de wagen gewoon verstoppen. Dat ging toen allemaal, want er rijden nog niet zoveel auto's op straat. Het was nog niet levensgevaarlijk om de straat over te steken. Er waren nog geen steps. Hey, af en toe kwam er wel eens een flauw aan, maar we konden natuurlijk nog verstopperken spelen. En niet alleen een verstopperke, hè? Ook tikkertje. Hey, dat er niet een achter elkaar moest lopen en een woonroken aan worden. En er bestond van alles, hè? Want dat jongensjes waren, dan was dat tikkertje op de hoogen. Hey, als je op de hoogen stond, dan mochten ze niet aanroken. Maar dat er maskers bij waren, dan was tikkertje kus natuurlijk. Hey. Oh ja, plots van ze dan aan het roken gaven ze niet eens een kusje. Hey. Dus hey, dat was toch zo in die tijd. Maar wat ik ook heel plezant vond, was bijvoorbeeld ummeken dummeken hoogen touwen. Al bij aan een aftanenlotsing, je kent dat leek, ja, ik krijg een stump of een nijp, het is gezegd. En dan moest hij een houding aanpakken en dan mocht hij een waan of een tanden in laten zien. Want hij dat wel, dan krijg je een stump of een nijp. En ik ga een nieuwzoek, een oproep doen. Hè. Ik weet dat er nog een leek was, olken, bolken, rebesolken. Maar schat de bolletjes, ik weet een tekst niet meer. Dus als iemand een tekst weet, meld hem daar naar de radio, hè. Die bezorgen me dat wel. Want ik zou hem heel graag willen kennen of weten. En dan werden we natuurlijk ook nog serieuze dingetjes, want dat we een A-portefeuille hadden, staken we daar een nalendraad in. En wat zengte van de Grand Bazaar voor winkeltjes te spelen. En dan staken we langs weg naar een auto. Die nalendraad lag onder die auto. Ga ik u niet geloven wat ik roboten had erin staat wonen. Hè? Hoe dat die sprongen en dijen voor die portefeuille te pakken. En waar trokken die natuurlijk iedere keer weg als je naar je trokken. Nou, die was wel, soms worden die wel eens kwaad. En als ze ons konden pakken, krijgen we een shot met hem zijn inkpot. Maar ze zijn heerlijk angstgeneraals. Waar de kapotte knieën, waar hadden een droopneus, waar waren geen klaar jong, je moet heerlijk zijn. Hè? Waar waren nog echte jong, echte kinderen. Houd dat in mijn achterkop, geniet van die nostalgie. En tot de volgende keer, hè, chocolokes. Doedeloo!

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Tijd dan voor het weerbericht hier bij Radio Express. En vandaag starten droog en half bewolkt, maar later wordt het zwaar bewolkt en gaat het regenen. Er zijn ook enkele buien. De temperaturen die halen 16 tot 20 graden. De zuidwestenwind die waait matig en soms vrij krachtig. Vanavond trekt dan de regen weg en komen er opklaringen. Morgen vrijdag krijgen we dan wisselend bewolkt weer met lokaal een buitje en temperaturen tot 19 à 20 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerpse Museum De Rede heeft 41 werken van de Spaanse kunstenaar Francisco Goya geschonken aan het Daegu Art Museum in Zuid-Korea. Het gaat om prenten uit de reeks De Gruwelen van de Oorlog. Goya die maakte die tussen 1810 en 1815 naar aanleiding van de inval van de Napoleontische legers in Spanje. In de Antwerpse haven wordt een Belgische traditie gecombineerd met moderne technologie. Een stoofvleesburger van de Mechelse start-up Stoof 36 wordt er voortaan per drone geleverd. Het stoofvlees wordt 36 uur bereid en vervolgens vervoerd door het Antwerpse dronebedrijf ADLC, dat in de haven ook petrochemische stalen en andere goederen transporteert. De politie en het Antwerpse parket die zijn op zoek naar twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij een zware vechtpartij aan de Napoleonkaai. De feiten die gebeurden in de nacht van 5 op 6 september rond 1:15. Kort daarvoor was er ruzie ontstaan tussen het 34-jarige slachtoffer en twee onbekende mannen in Café de Tros. Even later kwam het op het terras van Bar du Port tot een gewelddadige confrontatie. De man die raakte zwaar gewond en verkeert nog altijd in levensgevaar. De politie die verspreidt nu een opsporingsbericht en vraagt wie de twee verdachten herkent.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
3: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Goedemiddag en welkom bij Express, de radio van stad. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziekmix en Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor een fijne dag. Blijf je hier. Radio Express.
1: I want you to want me.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Tijd dan voor het weerbericht hier bij Radio Express. En vandaag starten droog en half bewolkt, maar later wordt het zwaar bewolkt en gaat het regenen. Er zijn ook enkele buien. De temperaturen die halen 16 tot 20 graden. De zuidwestenwind die waait matig en soms vrij krachtig. Vanavond trekt dan de regen weg en komen er opklaringen. Morgen vrijdag krijgen we dan wisselend bewolkt weer met lokaal een buitje en temperaturen tot 19 à 20 graden.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie iedere dag een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. Oh, oh, oh, oh, ik wil je liefde. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september staat de Antwerpse Boerentoren helemaal in het teken van boeken. Tijdens de Boerentoren Boekenmarkt kan je er 3 dagen lang snuisteren tussen een uitgebreid aanbod kunst, fotografie, architectuur, lifestyle en kinderboeken. De boeken worden aangeboden aan scherpe prijzen vanaf 5, 10, 15 of 20 euro. Wie voor minstens 20 euro boeken koopt, krijgt bovendien nog een extra boek cadeau. De toegang tot de boekenmarkt is gratis. Je vindt de Boerentoren natuurlijk aan de Schoenmarkt in Antwerpen, maar voor dit evenement gebruik je de ingang via de Eiermarkt. Een mooie gelegenheid om je boekenkast voordelig aan te vullen. Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Op zaterdag 24 oktober wordt de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen omgetoverd tot één grote rocktempel. Legendary Rock Voices brengt bekende nummers van onder meer Queen, AC/DC, Nirvana, Kiss, Metallica en zelfs Rammstein in spectaculaire symfonische arrangementen. Meer dan 100 muzikanten en performers werken mee aan deze volledig live uitgevoerde Symfo Vocal Show. Een symfonieorkest wordt gecombineerd met rockmuzikanten, een koor en verschillende vocalisten. Daar komen nog een uitgebreide lichtshow en een grootse podiumproductie bovenop. Legendary Rock Voices, zaterdag 24 oktober in de Koningin Elisabethzaal. Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel Op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepens, Katja Retzijn, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, Dubbel Op in Theater Elkerlik.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: klaar voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Tijd dan voor het weerbericht hier bij Radio Express. En vandaag starten droog en half bewolkt, maar later wordt het zwaar bewolkt en gaat het regenen. Er zijn ook enkele buien. De temperaturen die halen 16 tot 20 graden. De zuidwestenwind die waait matig en soms vrij krachtig. Vanavond trekt dan de regen weg en komen er opklaringen. Morgen vrijdag krijgen we dan wisselend bewolkt weer met lokaal een buitje en temperaturen tot 19 à 20 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel gevorderd tegen een 72-jarige tandarts uit Wilrijk. De helft van die straf zou met probatieuitstel zijn. De man die staat terecht voor het jarenlang aanranden en verkrachten van vrouwelijke patiënten. Ook slachtoffers die getuigden tijdens het proces. Een van de vragen die nog open blijft is wat er precies gebeurde tijdens de narcoses die de tandarts toediende. In de Antwerpse haven wordt steeds meer ingezet op autonome technologie. Tijdens de tweede demodag werden onder meer zelfrijdende vrachtwagens, op afstand bestuurde schepen en robots voorgesteld. Volgens Rob Smeets van de Antwerpse haven kan die technologie helpen om het tekort aan vrachtwagenchauffeurs en kapiteins op te vangen. Het Antwerpse Museum De Rede heeft 41 werken van de Spaanse kunstenaar Francisco Goya geschonken aan het Daegu Art Museum in Zuid-Korea. Het gaat om prenten uit de reeks De Gruwelen van de Oorlog. Goya die maakte die tussen 1810 en 1815 naar aanleiding van de inval van de Napoleontische legers in Spanje.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
3: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Al jaren een vaste waarde in Antwerpen, Lambert Montmartre. Deze gezellige schildersmarkt brengt een stukje Parijs naar de stad, vlakbij het KMSKA. Kunstenaars uit heel Europa stellen er hun werk tentoon, van schilderijen en tekeningen tot fotografie en andere kunstvormen. Je wandelt er langs tientallen kraampjes en ontdekt telkens weer iets nieuws. De sfeer zit helemaal goed dankzij foodstands, optredens en animatie. Het is de perfecte plaats om inspiratie op te doen of gewoon te genieten van kunst in open lucht. Noteer deze data: 26 juli, 30 augustus en 21 september. Een ideale uitstap voor een zomerse dag in de stad. Jongeren tussen 14 en 24 jaar die mee willen nadenken over de toekomst van Borgerhout kunnen op woensdag 23 september terecht op de Open Jeugdraad. Onder de slogan "Zet je mening niet op mute" wil het district jongeren een echte stem geven in het beleid. Thema's als sport, jeugdcultuur, veilig verkeer, fuiven, diversiteit, subsidies en speelruimte kunnen allemaal aan bod komen. Jongeren kunnen niet alleen advies geven aan de jeugddienst en de districtschepen voor jeugd, maar ook zelf voorstellen en ideeën lanceren. Alle Borgerhoutse jongeren tussen 14 en 24 zijn welkom. De jeugdraad vindt plaats op 23 september in het districtshuis aan het Moorkesplein in Borgerhout.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat, je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die ook dit uur te horen krijgt op X.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Lieve luisteraars van de Radio van de Stad, hier ben ik weer. Hè. We gaan terug samen op schok. En we gaan al eens beginnen in ons jeugdjaar. Want gisteren had ik eigenlijk een dagje verlof en was ik op de meer aan het wandelen met mijn peitekindje, die werd 13 jaar.

naar een elektriekenwinkel gaan. He, na zijn er allemaal grootkeiders, maar in een tijd er nog een echte Ellen Trigger, die van ons was op de Mingdebroeders Rooi. En wat gingen we daar dan kopen? De witte bozen. De klakkenboys. En waar ik dan ook altijd zo tof ging, onze pa zei daar twaal tegen. Dan had hij daar op een toekse van die gekluide plakbaan stond, twaal zal ik maar zeggen. En dan kocht de kluiden. He. Maar was dat meestal rood-wit, dat was heel simpel. He. En dan gingen we natuurlijk met een grote boys naar huis. En er snijden we dan maar kleine stukjes af. Die plakten we erop als mikkers of voor pijltjes uit te steken. Dan werd die klakkenboos helemaal verseerd. En dan waren we natuurlijk al klaar, waren die boos al. Maar dan, wat moesten we dan nog hebben? Pijltjes natuurlijk, hè. En wat waren nou de beste pijltjes? Dat hadden we allemaal geweten, zeker. Welk boekje krijg je altijd voor niet? Nu niet grauw, hè. En de paraclan, noem het maar op. Paraclan, ik weet het, maar in Antwerpen zeiden we de paraclan. En van die bladjes, van die boekjes, mochten we dan die pijltjes. En dan was het gegeten, hè. Op elkaar, op alles en nog wat. Ik weet het. Er waren ook dingen die niet zo kusher waren, zullen we maar zeggen. Sommigen staken daar een spel van 0-10, hè. Schouten daarmee op de rooi of op de vleegramen. Dat was wat anders. Maar dat was natuurlijk kattenkwaad. En over kattenkwaad gesproken, hè, daar gaan we ze beet mee aan spelletjes mee voert naar een groot stukje muziek.

En kattenquote. Wat deed je maar nog geren? Ik heb dat geren gedaan. Hè? En ik zei nu zeker gewoon ook. Bel ik een trick. Niet altijd plezant, hè? Want dat gast mengs op twee zij zat. Hij heeft een grote douche. Bel ik een trick. En dan gingen we lopen. Zo hard als dat bekollen. We stonden neemt niet verder duim. Maar waar vangen dat plezant? Wat deden we natuurlijk nog? Bedot of verstopperke spelen. Hè? Je moest tegen de muur gaan staan. Moest dan tellen tot 20 of tot 50 of tot 100. Naar gelang. En dan moest de wagen gewoon verstoppen. Dat ging toen allemaal. Want er rijden nog niet zoveel auto's op straat. Het was nog niet levensgevaarlijk om de straat over te steken. Er waren nog geen steps. Af en toe kwam er wel eens een flauw aan. Maar we konden natuurlijk nog verstopperke spelen. En niet alleen een verstopperke, hè? Ook tikkertje. Dat er niet achter elkaar moest lopen en een woonroken aan worden. En er bestond van alles. Hè? Want dat jongensjes waren, dan was dat tikkertje op de hoogen. En op de hoogen stond, dan mochten ze niet aanroken. Maar dat er maskers bij waren, dan was tikkertje kus natuurlijk. Hè? Oh ja, plots van ze dan aan het roken gaven ze niet eens een kusje. Hè? Dus dat was toch zo in die tijd. Maar wat ik ook heel plezant vond, was bijvoorbeeld ummeken hoogen touwen. Al bij aan de naftanenlotsing, je kent dat leek, ja, ik krijg een stump of een nijp, het is gezegd. En dan moest hij een houding aanpakken en dan mocht hij een waan of een tanden niet laten zien. Want tijdens dat wel, dan krijg je een stump of een nijp. En ik ga een nieuwzoek, een oproep doen. Hè. Ik weet dat er nog een leek was, olken, bolken, rebesolken. Maar schat de bolletjes, ik weet een tekst niet meer. Dus als iemand een tekst weet, meld hem daar naar de radio, hè. Die bezorgen me dat wel. Want ik zou hem heel graag willen kennen of weten. En dan werden we natuurlijk ook nog serieuze dingetjes, want dat we een A-portefeuille hadden, staken we daar een nalendraad in. En wat zengte van de Grand Bazaar voor winkeltjes te spelen. En dan staken we langs weg naar een auto. Die nalendraad lag onder die auto. Ga ik u niet geloven wat ik er buiten had erin staat wonen. Hè? Hoe dat die sprongen en deien voor die portefeuille te pakken. En waar trokken die natuurlijk iedere keer weg als je naar je trokken. Nou, die was wel, soms worden die wel eens kwaad. En als ze ons konden pakken, krijgen we een shot met onze inkpot. Maar ze zijn heerlijk angstgeneratie. We hadden kapotte knieën. We hadden een droopneus. We waren geen klaar jong, je moet heerlijk zijn. Hè. We waren nog echte jong, echte kinderen. Houd dat in mijn achterkop. Geniet van die nostalgie. En tot de volgende keer, hè, Chocolocus. Doedeloo!

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

Tijd dan voor het weerbericht hier bij Radio Express. En vandaag starten droog en half bewolkt, maar later wordt het zwaar bewolkt en gaat het regenen. Er zijn ook enkele buien. De temperaturen die halen 16 tot 20 graden. De zuidwestenwind die waait matig en soms vrij krachtig. Vanavond trekt dan de regen weg en komen er opklaringen. Morgen vrijdag krijgen we dan wisselend bewolkt weer met lokaal een buitje en temperaturen tot 19 à 20 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In de Antwerpse haven wordt een Belgische traditie gecombineerd met moderne technologie. Een stoofvleesburger van de Mechelse start-up Stoof36 wordt er voortaan per drone geleverd. Het stoofvlees wordt 36 uur bereid en vervolgens vervoerd door het Antwerpse dronebedrijf ADLC, dat in de haven ook petrochemische stalen en andere goederen transporteert. De politie en het Antwerpse parket die zijn op zoek naar twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij een zware vechtpartij aan de Napoleonkaai. De feiten die gebeurden in de nacht van 5 op 6 september rond 1:15. Kort daarvoor was er ruzie ontstaan tussen het 34-jarige slachtoffer en twee onbekende mannen in Café de Tros. Even later kwam het op het terras van Bar du Port tot een gewelddadige confrontatie. De man die raakte zwaar gewond en verkeert nog altijd een levensgevaar. De politie die verspreidt nu een opsporingsbericht en vraagt wie de twee verdachten herkent. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel gevorderd tegen een 72-jarige tandarts uit Wilrijk. De helft van die straf zou met probatieuitstel zijn. De man die staat terecht voor het jarenlang aanranden en verkrachten van vrouwelijke patiënten. Ook slachtoffers die getuigden tijdens het proces. Een van de vragen die nog open blijft is wat er precies gebeurde tijdens de narcoses die de tandarts toediende.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
6: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 17 september 1999. Grote plannen om de vaste collectie van het MUCA onder te brengen in een nieuw gebouw. Dat waren er op 17 september 1999. Het nieuwe gebouw moest iets groot op palen worden aan de overkant van waar nu nog steeds het museum is. Dus knal op de kaaien. Er moest nog een architectuurwedstrijd worden uitgeschreven voor een plan, maar de kostprijs die werd toch al snel op een kleine 20 miljoen euro geraamd. Als alles goed ging, kon er in 2002 gestart worden met de bouw. Er was veel interesse, maar concreet kwam er niks van. Vandaag vind je over het MUCA aan de Schelde een prachtig wandelparcours. Dat is toch ook niet slecht. Woensdag 17 september 1930. Het Sint-Lieves College, opgericht in 1929, startte op 17 september 1930 met een volledig lager onderwijs en ook de eerste twee klassen van de humaniora. Het Sint-Lieves College werd in 1930 opgericht met de steun van Lieve Gevaert. De school fuseerde later met de handelsschool Merjan, die dateert van 1866, en het instituut Onze Lieve Vrouw aan de Amerika-Lij uit 1885. De school benadrukt een katholiek, Vlaams en sociaal opvoedingsproject. De middelbare school van het Sint-Lieves College maakt deel uit van de scholengemeenschap Lieve Gevaert. De school is nu gevestigd op twee campussen. Eén aan de Kasteelpleinstraat en een tweede aan de Amerika-Lij. Het Sint-Lieves College vind je aan de Kasteelpleinstraat in Antwerpen. De eerste gehomologeerde diploma's werden in juli 1935 uitgereikt.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Dexys Midnight Runners combineren Keltische folk, new wave, soul en pop. En dat creëert uiteindelijk Come On Eileen, een nummer om taboes te doorbreken. Zoals vaker bij nummers draait het vaak om seks en liefde. Zo ook bij Come On Eileen. Kevin Rowland, de zanger van de band, wordt katholiek opgevoed en merkt op jonge leeftijd al dat seks een groot taboe is in de kerk. Zijn fascinatie voor het onderwerp komt naar voren in de tekst. Met het nummer wil de band protesteren tegen de taboe die er heerst. Hoewel Eileen een echt persoon is waar Kevin als jonge gast een relatie mee heeft, gaat het nummer niet over haar. Hij heeft de naam alleen gebruikt om een personage te creëren waarmee hij het taboe kan doorbreken. Het nummer is echter een groot succes voor Dexys Midnight Runners. Maar de sfeer van zowel het nummer als het album is gestolen. Kevin Archer, de oude gitarist van de band, heeft namelijk de band al een tijdje verlaten. Hij leent wel een tape met muziek uit aan Kevin Rowland. Als Rowland de tape beluistert, is hij heel enthousiast over de stijl en neemt deze gewoon over. Maar pas jaren later durft hij het ook effectief toe te geven. Come On Eileen werd een dikke vette nummer 1 hit in de meeste Engelstalige landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de States, Australië, Nieuw-Zeeland en Ierland. Maar ook bij ons haalde het de eerste positie in 1999.

zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ik wil je liefde. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Thank you very much indeed. Good night, everybody.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle leven. En veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

In een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en middernacht.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Allez, viens.
1: Een hele goede avond. Dit is Radio Express, de radio van Stad.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.